0: cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele teamsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. Bij kinderboerderij Agathehoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni van 10 tot 4 uur een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agathehoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en schminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina Kinderboerderij Agathehoeve of naar gemiva.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijsingel.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
0: Link reclame.
5: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.

0: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedendag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzitten, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse...

0: Diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur link.

0: reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Rick van der Velden.

0: is het Link FM Regio Nieuws.
1: In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollervoetsluis weer een rollerparade. Dit keer de Boulevard-editie. De start is om 7 uur bij Strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl. Bij kinderboerderij Agathehoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni van 10 tot 4 uur een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agathehoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en schminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina Kinderboerderij Agathehoeve of naar gemiva.nl.
0: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu al 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: En nu terug naar de muziek.

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80e verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas.

0: Mars. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Bij kinderboerderij Agathehoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni van 10 tot 4 uur een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agathehoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en schminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina Kinderboerderij Agathehoeve of naar gemiva.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijsingel. Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonturen op carveco.nl.
2: En nu terug naar de

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. En ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Donna. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni vinden tussen 2 en 4 uur 's middags verschillende demonstraties met historische kanonnen plaats vanaf het Zuidfront in Hellevoetsluis. De Hellevoetse kanoniers laten zien hoe de kanonnen in hun werk gaan en kunnen hier ook meer over vertellen aan bezoekers. Meer informatie over de demonstraties vind je op schietverenigingHellevoetsluis.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link actueel.
1: Bij kinderboerderij Agatha Hoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agatha Hoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt een alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en sminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina van kinderboerderij Agatha Hoeve of naar gemiva.nl.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: regionieuws op Link.
1: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM regionieuws. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziek bingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijshengel. Bij kinderboerderij Agathehoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni van 10 tot 4 uur een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd.

0: De Agatha-hoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en schminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina Kinderboerderij Agatha-hoeve of naar gemiva.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link meer.
3: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Link actueel.
2: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
3: Laat al die andere radiostations maar beloven.
1: Wij doen het.

0: Link Actueel.
1: Iedere maand wordt in Spijkenisse het Alzheimer Café georganiseerd als trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Bij iedere editie staat een ander onderwerp centraal en aankomende dinsdag staat een nieuwe bijeenkomst op het programma. Net die van Stichting Welzijn Ouderen vertelde je meer over.
2: Nou ja, het Alzheimer Café dat is in 1997 al opgericht in Nederland. En dat is ontstaan door een initiatief van een psycholoog. En hij wilde graag een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek creëren, waarin dan mensen met dementie, hun naasten, zorgverleners enzovoort, ongedwongen met elkaar konden praten over de ziekte. Het Alzheimer Café in Spijkenisse is 18 jaar geleden opgericht. En dat hebben wij in Spijkenisse in ontmoetingsruimte De Mei heet dat. Dat is aan de Winston Churchill-laan. En wij hebben daar iedere derde dinsdag van de maand hebben wij daar een Alzheimer Café. Nou, we hebben komende dinsdag 16 juni hebben wij een thema. Wij noemen dat bijvoorbeeld thema's, activiteiten voor deelnemers met beginnende dementie. We hebben dan twee gastsprekers. Monika van Riet, zij is coördinator dagbesteding. En Emile Tijl, zij is vakdocent bij de SWO Spijkenisse. En we gaan dan een korte workshop stoelyoga geven. En de bezoekers van deze avond komen ook daadwerkelijk in beweging, want die mogen ook allemaal meedoen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia.

0: media? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanguin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neuteboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3... en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppend?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link, actueel.
1: Het Nederlandse muzikale duo Leuna is een duo dat bestaat uit de tweelingzussen Madelon en Danielle. De naam Leuna betekent in het Zweeds waardevol en met die muzikale naam zijn de zussen al sinds 2019 actief. Sinds kort hebben de zussen weer een nieuwe single uit, genaamd Something's Off. Madelon van het muzikale duo hing aan de lijn om je meer over te vertellen.
2: Eigenlijk is het een nummer die ik schreef toen... het gaat eigenlijk over het moment dat ik toen een relatie had. Dat eigenlijk toen mijn vriend dat hij verliefd werd op iemand anders. En dat voelde ik al een beetje aankomen. Dus toen heb ik daar Something's Off over geschreven. Omdat ik het gevoel had dat er dus iets niet helemaal klopte. En daar gaat het eigenlijk over. Ja, het hangt ook echt van het liedje af. Soms dan rolt hij er in één keer uit. En dan, want meestal schrijf ik het en dan begin ik met een productie. En dan stuur ik het naar Daan toe. En zij maakt dan helemaal de productie helemaal af. En soms gaat het echt heel soepel en zijn we echt heel snel klaar. En op andere momenten zijn we gewoon echt meer dan een jaar bezig met een song. En dat is echt heel verschillend.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb iets anders wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Link actueel.
1: Vanaf zaterdag 13 juni kunnen reizigers weer rechtstreeks met EBS-lijn 803 naar Rokanjestrand. De speciale strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand. De buslijn rijdt vanaf 13 juni ieder weekend tussen Spijkenisse, Brielen en Rokanjestrand. In de zomervakantie wordt de dienstregeling uitgebreid. Van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en vertrekt deze twee keer per uur. Meer informatie en de actuele dienstregeling vind je op de website van de EBS. ebs-ov.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Koop.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
3: Hey, Kreutse Koker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto's.

0: Hans Motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 6:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen.
4: Rechtnieuws 1 VV Nieuwehoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, John Bouwman, Werner de Nienkempen, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open.
3: En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link weer.
6: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
9: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni kun je terecht voor een zomerevenement aan het Oostvoornse Meer. Bezoekers kunnen 2 dagen lang terecht voor clinics, windsurfwedstrijden, foodtrucks, kinderactiviteiten en een groot eindfeest met DJ's. Meer informatie hierover vind je op www.sv.nl.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee.

0: Link Actueel.
1: In een ontwikkelreis naar Curaçao van Stichting Curazon worden jongvolwassenen letterlijk en figuurlijk uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen grenzen. In het traject werken de jongvolwassenen aan groei, zelfredzaamheid en de toekomst. Mylindo en Sophie schoven aan in de studio van Link om meer te vertellen over deze reis.
2: Het is een reis vanuit Stichting Curazon. Met Rune als oprichter. En het gaat vooral om een stukje jezelf terugvinden, dingen verwerken. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. En ik denk dat Curaçao daar de beste plek voor is geweest.
3: Ja, wij krijgen een paar dagen voor vertrek krijgen wij een planning. Daarin staat wat we gaan doen en hoe we onze eigen input aan de activiteit kunnen geven om de jongeren zo goed mogelijk te helpen, te ondersteunen. En ja, op het moment zelf is het gewoon kijken hoe de jongeren erop reageren. En dan proberen we het beste in hun naar boven te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen. Krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Van water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën doen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen. Maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring. En de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakte de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
8: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
10: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in

0: bij Kenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website media.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen plaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Bij kinderboerderij Agatha Hoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agatha Hoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt een alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en sminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina van kinderboerderij Agatha Hoeve of naar gemiva.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen.
7: Rechtnieuws 1 VV Nieuwenhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, John Bouwman, Werner de Nienkempe, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis...

0: werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Het Nederlandse muzikale duo Leuna is een duo dat bestaat uit de tweelingzussen Madelon en Danielle. De naam Leuna betekent in het Zweeds waardevol en met die muzikale naam zijn de zussen al sinds 2019 actief. Sinds kort hebben de zussen weer een nieuwe single uit, genaamd Something's Off. Madelon van het muzikale duo hing aan de lijn om hier meer over te vertellen.
2: Eigenlijk is het een nummer die ik schreef toen... het gaat eigenlijk over het moment dat ik toen een relatie had. Dat eigenlijk toen mijn vriend dat hij verliefd werd op iemand anders. En dat voelde ik al een beetje aankomen. Dus toen heb ik daar Something's Off over geschreven. Omdat ik het gevoel had dat er dus iets niet helemaal klopte. En daar gaat het eigenlijk over. Ja, het hangt ook echt van het liedje af. Soms dan rolt hij er in één keer uit. En dan, want meestal schrijf ik het en dan begin ik met een productie. En dan stuur ik het naar Daan toe. En zij maakt dan helemaal de productie helemaal af. En soms gaat het echt heel soepel en zijn we echt heel snel klaar. En op andere momenten zijn we gewoon echt meer dan een jaar bezig met een song. En dat is echt heel verschillend.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Iedere maand wordt in Spijkenisse het Alzheimer Café georganiseerd als trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Bij iedere editie staat een ander onderwerp centraal en aankomende dinsdag staat een nieuwe bijeenkomst op het programma. Net die van Stichting Welzijn Ouderen vertelde je meer over.
2: Nou ja, het Alzheimer Café dat is in 1997 al opgericht in Nederland. En dat is ontstaan door een initiatief van een psycholoog. En hij wilde graag een laagdrempelige gastvrij.

0: je ontmoetingsplek creëren, waarin dan mensen met dementie, hun naasten, zorgverleners enzovoort, ongedwongen met elkaar konden praten over de ziekte. Het Alzheimer Café in Spijkenisse is 18 jaar geleden opgericht. En dat hebben wij in Spijkenisse in ontmoetingsruimte De Mei, heet dat. Dat is aan de Winston Churchill-laan. En wij hebben daar iedere derde dinsdag van de maand hebben wij daar een Alzheimer Café. Nou, we hebben komende dinsdag 16 juni hebben wij een thema. Wij noemen dat wel de thema's, activiteiten voor deelnemers met beginnende dementie. We hebben dan twee gastsprekers. Monika van Riet, zij is coördinator dag besteding. En Emine Tijl, zij is vakdocent bij de SWO Spijkenisse. En we gaan dan een korte workshop stoelyoga geven. En de bezoekers van deze avond komen ook daadwerkelijk in beweging, want die mogen ook allemaal meedoen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Voorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolg van Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot over het nieuws.
4: Link reclame.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met wel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R754-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Van woensdag 24 juni tot en met zondag 28 juni is het tijd voor een nieuwe editie van de Kermis aan het Woordbouwplein in Hellevoetsluis. Ook dit jaar komen er weer tientallen attracties voor jong en oud naar Hellevoetsluis. Meer informatie en de openingstijden van de kermis vind je op kermis.nu.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: DJ Raymond S. is een DJ die van ieder optreden een groot feest maakt. Of het nu gaat om een bruiloft of een optreden op een groot festival, met zijn brede repertoire aan muziek maakt hij er overal een groot feest van. In het verleden trad hij onder andere op in Brielle en is hij ook regelmatig bij voetbalclub Feyenoord te vinden voor optredens. Hoe kijkt hij zelf naar zijn muzikale carrière en wat zijn de plannen voor de toekomst? Raymond schoof aan in de studio van Link om hier meer over te vertellen.
2: Ja, ik doe het al de hele tijd. Ik denk nu zo rond zo'n 15 jaar ongeveer dat ik bezig ben met mijn muziek. En inderdaad veel bij Feyenoord. Dus daar ben ik wel heel trots op natuurlijk. Onder andere ook bij de Vrienden Live, maar ook in Club de Mix in Brielle een aantal keren. In ieder geval dat was een aantal jaren geleden was dat natuurlijk booming. En voor de rest heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten en eigenlijk... van alles. Dus ik ben ook een allround DJ en ik kan in principe gewoon alles draaien. Dus ik vraag ook altijd aan het stel of aan de organisatie van, hey, wat wil je horen? Dat is even in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Afrojack of een andere DJ die zich echt focust op één genre. Ja. Kan ik me een soort aanpassen aan het publiek. Ik vind gewoon het creatief bezig zijn met muziek vind ik gewoon heel leuk om te doen. En je weet zelf ook als DJ dat er bepaalde techniek bij komt kijken. Dus het gelijkzetten van nummers en bepaalde snelheden. En als je eenmaal de techniek beheerst, dus als je eenmaal weet van hoe snel een nummer gaat en waar... een nummer mee begint, dus was de intro en op een gegeven moment waar je moet instarten, dan kan je eigenlijk ieder nummer in elkaar mixen. Want ieder nummer eigenlijk als het ware zelf opgebouwd. Vind ik dat leuk om dat uit te zoeken. En dat is voor mij weer wat nieuws. Dus dan geeft dat voor mij weer een uitdaging om dat op die manier dan weer tot succes te maken.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
1: Rechtnieuws 1 VV Nieuwhoorn heeft bij juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, Zon Bouwman, Werner de Nienkempe, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
9: En nu terug naar de muziek.
10: Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotoboot, er zijn dansacts en allerlei creatieve workshops op verschillende locaties. Ook zijn er allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, is er live muziek en is er een muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op shopinspijkenisse.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni kun je terecht voor een zomerevenement aan het Oostvoornse Meer. Bezoekers kunnen 2 dagen lang terecht voor clinics, windsurfwedstrijden, foodtrucks, kinderactiviteiten en een groot eindfeest met DJ's. Meer informatie hierover vind je op www.sv.nl.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
7: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht €30.000 of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDAL vrije abonnement. Het weer

0: tenslotte, de dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout. Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek. Huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.

Simply Red was dat met Sunrise hier op Blink. En die is natuurlijk al een tijdje op, die zon. Ja, dat begon vanochtend om 4:00 al, geloof ik. Hè? 4:30 ongeveer, dan komt de zon op. Is dat ongeveer de tijd? Volgens mij wel. Enfin, goedemorgen allemaal. Tot 12:00 ben ik bij. Met muziek die de soundtrack is bij de koffie van vanochtend. De koffie moet jij zetten. De muziek, daar zorg ik voor. En komt onder andere in het eerste uur van Jennifer Lopez en David Guetta. Maar ook van de Nolans van...

0: Link actueel.
1: In een ontwikkelreis naar Curaçao van Stichting Curason worden jongvolwassenen letterlijk en figuurlijk uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen grenzen. In het traject werken de jongvolwassenen aan groei, zelfredzaamheid en de toekomst. Mylindo en Sophie schoven aan in de studio van Link om meer te vertellen over deze reis.
2: Het is een reis vanuit Stichting Curaçao. Met Runel als oprichter. En het gaat vooral om een stukje jezelf terugvinden, dingen verwerken. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. En ik denk dat Curaçao daar de beste plek voor is geweest.
3: Ja, wij krijgen een paar dagen voor vertrek krijgen wij een planning. Daarin staat wat we gaan doen en hoe we onze eigen input aan de activiteit kunnen geven. De jongeren zo goed mogelijk te helpen, te ondersteunen. En ja, op het moment zelf is het gewoon kijken hoe de jongeren erop reageren. En dan proberen we het beste in hun naar boven te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en innovatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.

0: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Fred van der Klucht.
3: Rechtnieuws 1 VV Nieuwenhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, Zon Bouwman, Werner de Nienkempen, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
1: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
7: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: En nu terug naar de

De Nolans ramen in the mood for dancing na het regionieuws van 9:30. Straks ook nog de Bauza en Magnetic. En Gabriella Chilmi met Sweet About Me. Komt ook voorbij hier op het geluid van Voorne Putten. We kijken nog naar opmerkelijk nieuws uit de grote boze buitenwereld. En we kijken natuurlijk ook van... wat voor dag is het eigenlijk vandaag? Nou, het is vandaag 15 juni. Dat is een speciale dag. Het is vandaag de dag van de schoonmaker. Het is de internationale dag tegen misbruik van ouderen. En het is ook de internationale dag van de wind. En de dag van Waylon, want die draaien we nu. Dit is Wicked Way.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sportinformatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Gabriella Chill Me en Sweet About Me komt net voorbij. Daarvoor nog de Bauza en Magnetic. En straks de Black Eyed Peas. En de Motels met Suddenly Last Summer. En de Pussycat Dolls met Busta Rhymes. En Don't You ga ik ook voor je draaien. Nu, No Doubt, Don't Speak.
1: You

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Marius Borg Hoijby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschokt over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht €30.000 of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Hey, kreutzenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
3: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

Kylie Minogue was daar en spinning around op deze 15e juni. Het is vandaag de dag dat we mensen mogen feliciteren. Zoals Daphne Schippers bijvoorbeeld, die viert haar verjaardag, ze wordt 34. We feliciteren vandaag ook Oliver Kahn, dat is Duitse voetbalanalyticus. Voorheen was hij ook nog doelman, wordt 57. Siep van der Ploeg is jarig, die ken je als zanger van De Kast en tegenwoordig ook van The Scene. Hij wordt 60 jaar. Courtney Cox is jarig, zij wordt 62. Die ken je dan weer van de videoclip van Bruce Springsteen van Dancing in the Dark. Ja, daar zat zij in. En even kijken, Helen Hunt is jarig, de actrice wordt 63. Hugo Borst, de schrijver, wordt 64. Jim Belushi, de acteur, wordt 72. En misschien ben jij vandaag ook wel jarig. Nou, gefeliciteerd zeg. Maak er een mooie dag van. The Destiny's Child is voor jou. No,

0: Link actueel.
1: Vanaf zaterdag 13 juni kunnen reizigers weer rechtstreeks met EBS-lijn 803 naar Rokanje Strand. De speciale strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand. De buslijn rijdt vanaf 13 juni ieder weekend tussen Spijkenisse, Brielen en Rokanje Strand. In de zomervakantie wordt de dienstregeling uitgebreid. Van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en vertrekt deze twee keer per uur. Meer informatie en de actuele dienstregeling vind je op de website van de EBS. ebs-ov.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Jackson's and Enjoy Yourself nummer Marillion met Kaylee. Er is een man in Idaho, die heeft heel veel Guinness World Records records achter elkaar, bij elkaar op zijn naam staan. En jongleren met drie vlammende fakkels, dat heeft hij 6 minuten en 25 seconden gedaan. Maar ja, dat leek allemaal leuk natuurlijk, maar er was al iemand anders die dat ook al had verbroken met 7 minuten en 20 seconden. Dus die moet hij inleveren binnenkort. Maar dan heeft hij nog steeds allemaal andere jongleercategorieën records op zijn naam. Dus daar hoeft hij niet over te treuren, alhoewel hij die wel denkt van dat ik heel snel, dat hij het heel snel nog een keer wil proberen met die fakkels. Dus hij wil uiteindelijk langer dan 7 minuten met die fakkels in de weer. Ja, nou ja. Shamir is superstar, je hoort ze nu op Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen.
11: Rechtnieuws 1 VV Nieuwehoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, John Bouwman, Werner de Nienkempe, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open.
10: En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio nieuws op linkmedia.nl.
12: Link weer.
13: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
8: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
15: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
8: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: back.
1: Shawn Mendes, there's nothing holding me back. Na het regionieuws van 10:30. Jij weet weer wat er speelt op het eiland. En daar kun je dan over praten met de rest van je collega's bijvoorbeeld. Ray komt eraan met Where's My Husband. Dat is een toffe plaat. En ook Clarence Clemens en Jackson Brown. Nog een toffere plaat. You're a Friend of Mine. Je hoort hem straks. Maar nu is Free. En van Stuart.

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni vinden tussen 2 en 4 uur 's middags verschillende demonstraties met historische kanonnen plaats vanaf het Zuidfront in Hellevoetsluis. De Hellevoetse kanoniers laten zien hoe de kanonnen in hun werk gaan en kunnen hier ook meer over vertellen aan bezoekers. Meer informatie over de demonstraties vind je op schietverenigingHellevoetsluis.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Clarence Clemens was ooit de saxofonist van Bruce Springsteen. Hij leeft al niet meer, maar hij maakte wel met Jackson Brown nog een hit. You're a Friend of Mine. Daarvoor nog Ray and Where's My Husband. Straks Milo en AO Technology en Cheryl Lee Ralph met In the Evening. En dat is een tongbreker, Cheryl Lee Ralph. Ja, zo heet deze mevrouw. Robbie Williams en All Before I Die komt er ook aan. En Mantle Jordan met Get It On Tonight draai ik ook voor je.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalig catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95. En voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg-Hoiby, de 29-jarige zoon van de

0: De Noorse kroonprinses is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noord- en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig, met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Overkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

Foreigner en Waiting for a Girl Like You hoorde je net voorbij komen. Heb ik nog leuk nieuws voor je? Nou ja, nieuws uit de regio. Je hebt het misschien wel gehoord. Dat converterstation. Er zou een converterstation bij Simonshaven moeten komen. In de polder bij Biert volgens mij. Maar na bezwaren uit de gemeente Nissewaard. Omdat het open het polderlandschap zou frustreren. Om het zo maar te zeggen. Is dat er uiteindelijk niet van gekomen. En komt dat ding in Europoort. Niet meer dan logisch, lijkt me zo. Zometeen hoor je hier de Lacey. En straks later dit uur ook Margaret Singana en Change. Maar nu is deze van Atomic Kitten, de Eternal.

0: Link actueel.
1: Iedere maand wordt in Spijkenisse het Alzheimer Café georganiseerd als trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Bij iedere editie staat een ander onderwerp centraal en aankomende dinsdag staat een nieuwe bijeenkomst op het programma. Net die van Stichting Welzijn Ouderen vertelde je meer over.
2: Nou ja, het Alzheimer Café dat is in 1997 al opgericht in Nederland. En dat is ontstaan door een initiatief van een psycholoog. En hij wilde graag een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek creëren, waarin dan mensen met dementie, hun naasten, zorgverleners enzovoort, ongedwongen met elkaar konden praten over de ziekte. Het Alzheimer Café in Spijkenisse is 18 jaar geleden opgericht. En dat hebben wij in Spijkenisse in ontmoetingsruimte De Mei heet dat. Dat is aan de Winston Churchill-laan. En wij hebben daar iedere derde dinsdag van de maand hebben wij daar een Alzheimer Café. Nou, we hebben komende dinsdag 16 juni hebben wij een thema. Wij noemen dat bijvoorbeeld thema's, activiteiten voor deelnemers met beginnende dementie. We hebben dan twee gastsprekers. Monika van Riet, zij is coördinator dagbesteding. En Emile Tijl, zij is vakdocent bij de SWO Spijkenisse. En we gaan dan een korte workshop stoelyoga geven. En de bezoekers van deze avond komen ook daadwerkelijk in beweging, want die mogen ook allemaal meedoen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Rita Ora, How to Be Lonely, naar de Lazy met Hideaway. En Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again, hoorde je net ook. Straks het regennieuws van 11:30. Daarna heb ik nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Het gaat over Rod Stewart, over Bob Dylan en over Elizabeth Olsen. Hoor je zo meteen allemaal. Maar eerst draai ik nog een plaat van Dan Hartman. Is Relight My Fire. Schalt over de Helvoorne Putten. Van Spijkenisse tot Aarokanje en van Helvoetsluis tot een Zwarte Wal.

0: autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek. Huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen.
4: Rechtnieuws 1 VV Nieuwehoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, John Bouwman, Werner de Nienkempen, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link weer.
6: Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig, met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien.
1: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
9: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
10: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

0: Bob Sinclair en de Sugar Hill Gang met de La La Song.
1: Link.
0: Daar hoorde je die plaat net op. Ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Je hebt nieuws over Rod Stewart. Hij is vrijdag heeft hij op het allerlaatste moment een optreden in Chula Vista in Californië moeten afzeggen. Volgens Stewart kreeg hij van zijn huisarts het dringende advies niet op te treden vanwege een infectie van zijn bovenste luchtwegen. En dat leidde dan tot een keelontsteking. Hij zegt, ik heb er alles aan gedaan om de show toch door te laten gaan, maar het is niet gelukt.
1: Link.
0: Dan is er nog nieuws over Elizabeth Olsen. Dat is een actrice. Ze is in verwachting van haar eerste kind. Dat heeft ze gemeld in een tijdschrift in de Verenigde Staten. Ze heeft hand op haar babybuik. Ze is 37. Je kent deze mevrouw als Scarlet Witch in verschillende Marvel-films en series. Nou, dat dus van harte.
1: Link.
0: En dan is er nog nieuws over Bob Dylan. Die is 85 en die brengt, ouder worden zegt hij, dat brengt een soort gevoel van vrijheid met zich mee. Het beste aan 80 zijn is dat je de klokken overleeft die je achterna hebben gezeten. En het is een vrijheid van die leugen dat ooit alles onder controle was. Je loopt niet meer achter de parade aan. Je bent een oude koning uit het verdwenen land. En je bent moeilijker te programmeren. Nou, dat was hij natuurlijk altijd al, maar nu nog veel moeilijker.
1: Link.
0: Was dat nieuws uit de wereld van de showbiz? Ja, ik ben er al doorheen. Nou goed, dan is dit Margaret Singana en We Are Growing, nu op Link.

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni vinden tussen 2 en 4 uur 's middags verschillende demonstraties met historische kanonnen plaats vanaf het Zuidfront in Hellevoetsluis. De Hellevoetse kanoniers laten zien hoe de kanonnen in hun werk gaan en kunnen hier ook meer over vertellen aan bezoekers. Meer informatie over de demonstraties vind je op schietverenigingHellevoetsluis.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Change and Change of Heart naar Duran Duran en Free to Love. En daarmee zijn we aangekomen aan het einde van de koffieshow, die koffietijd.
1: Weet je dat echt wel zeker?
0: Dat weet ik heel erg zeker. Ik wens jou een prettige dag. Voor zo direct heet smakelijk. Ik draai nog even een plaat van Leon Rimes. Can't Fight the Moonlight. En Aaliyah met Are You That Somebody. En Infernal met From Paris to Berlin draai ik ook nog voor je. En ik ga je vertellen wat je na het nieuws hoort. Nou ja, dan wordt het 12 uur en dan begint natuurlijk jouw lunch. Ik zeg alvast steeds smakelijk. En dan heb je natuurlijk hier ook de Link Lunch, waarin je nog even het allerlaatste nieuws uit de regio voor de kiezen krijgt. En dat gaat bijvoorbeeld over Tour Langs de Boer. Dat is aanstaande zaterdag. Nou, als je daar alles over wil weten, en dat wil je, blijf dan even luisteren. Tot morgen. Hoi.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De coronaverhoren zijn de 3e week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar. Een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

Ja, we trapten een nieuwe Link Lunch, een nieuwe week voor Link Lunch af met Survivor, Eye of the Tiger, hoor die hier bij het programma waarbij we je tot 1 uur natuurlijk weer bij gaan praten. Iedere werkdag Link Lunch en vandaag de eerste van deze week met ook weer allerlei gasten vandaag in de uitzending die jou bij gaan praten over het laatste nieuws uit Voorneput. We hebben zometeen Yvonne van boerderijwinkel Zevenberg aan de lijn. Dat alles over een nieuwe editie van Tour langs de Boer wat aankomende zaterdag gaat plaatsvinden. En daarover gesproken, we gaan ook in de Link Regio agenda kijken. Ik stel weer nieuwe muziek aan je voor tijdens de muziektip van de dag. En ja, voor de rest nog weer veel leuke muziek en allerlei nieuwtjes uit Nissewaard en Voorne aan Zee. Dit is tot 1 uur. Link Lunch met nu Mel Smit. Hold me in the dark.

0: 5 en everybody get up, hoorde hier bij Link Lunch. En aankomende zaterdag 20 juni staat Tour Langs de Boer weer op het programma in de regio Voorne-Putten. Je kunt tijdens Tour Langs de Boer kennismaken met allerlei lokale boerenbedrijven, waarbij de bedrijven hun deuren openen voor het publiek. En boerderijwinkel Zevenbergen uit Zuidland is een van die deelnemende bedrijven. En daarom hangt Yvonne Zevenberg nu aan de lijn om je meer over te vertellen. Goedemiddag, Yvonne.
1: Hey, goedemiddag, hallo.
0: We gaan het zo meteen natuurlijk hebben over Tour Langs de Boer. Maar kun je in eerste instantie wat meer vertellen over jullie boerderijwinkel in Zuidland?
1: Wij hebben een boerderijwinkeltje. Het is een klein winkeltje in een oud pand. Oud wagenhuis wat bij de boerderij hoort. En het is een schattig winkeltje. En wij willen eigenlijk het liefste uit de buurt verzamelen in onze winkel. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. En dat is groente en fruit, maar dat zijn ook delicatessen. En eigenlijk heeft bijna elk ding in ons winkeltje wel een verhaal, zeg maar, waar wij graag over vertellen.
0: Hoe is dat eigenlijk op jullie pad gekomen om sowieso een boerderijwinkel te starten? Is dat een familiebedrijf geweest wat over is genomen?
1: Ja, het is een familiebedrijf. Wij zijn vierde generatie. Mijn man, zijn ouders, daar hebben we het van overgenomen. En hun ook weer van van zijn ouders. En zo door, zeg maar. Dus ja, vierde generatie. Dus dat is best wel tof.
0: Ja, leuk.
1: Dat we dat kunnen doen. Ja.
0: Ja. En Tour Langs de Boer, hoe is dat op jullie pad gekomen? En wat is de reden dat jullie hier altijd al aan mee willen doen?
1: Het is gewoon leuk om mensen de gelegenheid te bieden om te kunnen komen kijken. En dat je erf open is. En wij verwelkomen graag mensen op ons erf. En vaak worden wij door de gemeente Nissewaard, waar we best wel een hele leuke relatie mee hebben. We hebben regelmatig contact over dingen. En zij bellen dan altijd even op, doen jullie weer mee? Nou, en dan zeggen wij, ja, we doen graag weer mee. En dat is het.
0: Kijk, en dat is dus aankomende zaterdag ook weer het geval. Wat kunnen bezoekers aankomende zaterdag, zonder natuurlijk al te veel weg te geven, maar bij jullie verwachten?
1: Wat ik ga doen is mensen wat laten proeven. En ze kunnen lekker gaan zitten bij ons. Wij hebben voor de winkel een terras met twee grote picknicktafels staan. En daar kan je gewoon gezellig gaan zitten. Daar lopen de eenden, daar lopen de kippen. En dat is gewoon heerlijk, even zitten en tot rust komen. En ondertussen kan ik wat dingetjes laten proeven waarvan ik denk dat ze interessant zijn.
0: Kunnen bezoekers bepaalde dingen zien of meemaken die tijdens Tour Langs de Boer die normaal gesproken niet toegankelijk zijn, of bijzondere andere dingen die op het programma staan voor zaterdag?
1: Bij ons niet. Okay. Nee, bij ons niet.
0: Dus meer het proeven inderdaad van de...
1: Je mag gewoon een rondje lopen en er lopen wat koeien in de wei en die zijn meestal wel ver weg, want ze lopen natuurlijk nou buiten en ze hebben een vrij groot grasveld. En er lopen bij ons kippen. Het is gewoon bij ons. Wij hebben een klein bedrijf en dat is een hoop gezelligheid.
0: Is dat wat jullie ook mee willen geven aan bezoekers tijdens Tour Langs de Boer? Gewoon inderdaad de streekproducten laten proeven en gewoon de gezelligheid laten zien?
1: Ja, en gewoon even lekker kunnen zitten. En er zijn ook mensen die vaak uit de stad komen en die komen ook naar ons toe. Even lekker zitten. En dat is het dan, zeg maar. Dat is dat is heerlijk.
0: Het is niet de eerste keer dat jullie meedoen aan Tour Langs de Boer. Hoe waren de reacties tijdens de afgelopen edities?
1: Ook goed. Ja, toen hebben we Jeu de Boer hebben we toen gedaan. Bij Jeu de Boer noemden we dat toen.
0: Ja.
1: Oh. En we hebben ook wel eens schetsen, tekenen gedaan met kinderen. En nu dachten we van, we doen gewoon dit. Gewoon welkom en ga lekker zitten en kom wat proeven.
0: Leuk. Als mensen meer informatie willen over Tour Langs de Boer en jullie boerderijwinkel, waar kunnen ze terecht?
1: Tour Langs de Boer googelen. Dan zie je alle bedrijfjes die meedoen, of de bedrijven die meedoen. En wij hebben zelf een site, Boerderijwinkel Zevenbergen, waar je het een en ander op kunt zien. En op social media zijn we ook vrij actief met korte berichten. Dus wij zijn op veel plekken te vinden. Maar we ontmoeten je het liefst live.
0: Ja, is dat ook de boodschap die je mee wil geven aan mensen die nu luisteren?
1: Absoluut. Kom gezellig langs. En,

terug naar de discotijd, Bee Gees en Night Fever. Ja, en over disco gesproken natuurlijk iedere maandag Discomania tussen 9 en 11 uur 's avonds hier op Link. Dus zorg ervoor dat je erbij bent, want dan draaien we nog veel meer leuke disco-hits van vroeger en nu. En dat ga je allemaal horen. Nu is het tijd voor de muziektip van de dag, want het is weer eens een keertje tijd om er eentje aan je voor te stellen. Want vandaag is hij voor een Amerikaanse singer-songwriter die in de afgelopen 2 jaar meerdere grote hits op zijn naam schreef. We hebben het over de 25-jarige Alex Warren, en die kwam al op jonge leeftijd via zijn vader in aanraking met muziek. Zijn vader kocht namelijk een Fender gitaar voor zijn verjaardag en al snel leerde hij bands als Coldplay, Linkin Park en Train kennen. 5 jaar geleden besloot Alex Warren alles op te zeggen en volledig voor de muziek te gaan. En dit leidde in februari 2024 ertoe dat hij definitief doorbrak internationaal met de plaat Before You Leave Me. Daarna ging het nog harder en scoorde hij hits met Ordinary, Bloodline en Fever Dream, waar hij op dit moment nog steeds mee in de top 40 staat. Met de plaat Passenger wil Alex Warren opnieuw de internationale hitlijsten bestormen. Het nummer gaat volgens Alex over de frustratie van het vastzitten in de bijrijdersstoel van andermans leven, en vandaar de titel Passenger. Ik stel hem graag aan je voor als de muziektip van de dag. Dit is Alex Warren met Passenger.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of

0: Op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Wil je gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Thuis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday Cellenvoet Thuis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Cellenvoet Thuis.
2: Check sundays.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: De service van vroeger.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Rechtnieuws 1 VV Nieuwenhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, John Bouwman, Werner de Nienkempen, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op 2 kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
7: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
13: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij Bioforne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.

Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: wanna be with you. De winnaar van het afgelopen seizoen van The Voice of Holland, Ruben Hille en 20 Seconds, hoorde je hier bij Link Lunch. En we gaan in de agenda kijken.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en de Link Agenda brengt ons voor twee activiteiten naar Hellevoetsluis. En dat begint met de kermis, want die is van woensdag tot 24 juni... tot en met zondag 28 juni weer terug aan het Woordbouwerplein in Hellevoetsluis. Ook dit jaar komen er weer tientallen attracties voor jong en oud naar Hellevoetsluis. En meer informatie en de openingstijden van deze kermis vind je op kermis.nu. En dan een andere activiteit, ook in Hellevoetsluis, op zondag 28 juni... vinden tussen 2 en 4 uur middags verschillende demonstraties met historische kanonnen plaats. En dat gebeurt allemaal aan het Zuidfront in Hellevoetsluis. De Hellevoetse kanoniers laten zien hoe de kanonnen in hun werk gaan. Je kunt ook veel meer hierover vertellen aan bezoekers. En meer informatie over deze activiteit vind je op schietverenigingHellevoetsluis.nl. Heb je zelf een tip die je kunt doorgeven en die wij weer kunnen toevoegen aan de Link Regio Agenda? Of dat je er zelf over wil vertellen natuurlijk in een interview, dat kan natuurlijk ook. Dan kun je dat doormailen naar redactie@linkmedia.nl. En het is natuurlijk ook mogelijk om ons een berichtje te sturen op de social media kanalen zoals facebook.com/linkonline of linkmedia op Instagram natuurlijk.

diverse programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Katy Perry en Hot and Cold hoor hier bij Link Lunch. En ja, we praten hier natuurlijk altijd bij over het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten. En dat laatste nieuws dat komt net binnen over Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden, moet ik zeggen. Want die behoren tot de laatste 5 genomineerden voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. En bijzonder is dat de nominatie betrekking heeft op 2 vestigingen. Want die elkaar dagelijks ook versterken. Want dat zijn de Bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en de Bibliotheek in de Struitshoek, allebei gevestigd in Hellevoetsluis. En de verkiezing van Beste Biep van Nederland is een initiatief van het Bibliotheekblad en MBD Biblion. En de vakjury kijkt in de beoordelingen nadrukkelijk verder dan alleen de boeken en de gebouwen, want de bibliotheken die worden beoordeeld op hun maatschappelijke betekenis, hun verbinding met de lokale gemeenschap en de impact die zij maken voor inwoners. En Victor Tisse, de directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden, die laat weten dat ze niet inderdaad genomineerd zijn vanwege een bijzonder gebouw of een grote collectie, want ze zijn genomineerd, omdat ze samen met inwoners, vrijwilligers, medewerkers en partners bouwen aan een bibliotheek die van betekenis is voor de samenleving. Wil je het hele nieuws rondom deze nominatie lezen, dan kan dat natuurlijk allemaal via onze website linkmedia.nl. En daar houden je natuurlijk op de hoogte van allerlei andere laatste nieuwtjes uit Voorne-Putten, waaronder natuurlijk allerlei ander nieuws wat binnenkomt. Ja, ik zal eens eventjes nog verder kijken wat er nog meer op de website geplaatst staat. Natuurlijk de werkzaamheden aan de rioolgemalen in Issewaard. Je hoorde het al tijdens het regionieuws. Ook VV Nieuwhoorn die een nieuwe technische commissie hebben aangesteld. En ook verkeerslichten die deze week worden vervangen op 2 kruispunten in Hellevoetsluis. Dat lees je allemaal op onze website linkmedia.nl. En natuurlijk de social media kanalen als Facebook en Instagram. En geef een tip door, hè? Redactie @linkmedia.nl.

Alan Clark en Back in My World hoor je hier bij Link Lunch. De klok loopt alweer bijna richting 1 uur. Dat betekent dat deze uitzending er alweer bijna op zit. Maar we gaan natuurlijk nog wel eventjes vertellen wat we nog meer kunnen lezen op de website van Link Media. Want we hebben het onder andere op de website over vrijwilligers die redden een bebloede zwaan in Rokanje. Maar ook nog meer nieuws over nog andere dingen. 4 atleten van CrossFit Staalmeesters die gaan deze week deelnemen aan het WK Hyrox in Stockholm. Ook wel een leuk artikel inderdaad om te lezen hoe dat ervoor staat. En dat er ruim €12.000 is opgehaald tijdens een sponsorloop van OBS De Vogelenzang. En dat allemaal voor de kinderen vakantiespelen, wat natuurlijk binnenkort...

0: weer plaats zal gaan vinden in de regio. En nog veel meer nieuws uit de regio, dat lees je natuurlijk allemaal op onze website linkmedia.nl. En daar blijf je natuurlijk 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe Link Lunch. En dan hebben we onder andere directeur Ben Jansen van Brandweermuseum Hellevoetsluis aan de lijn. Die vieren dit jaar het 100-jarig bestaan. En daar worden daar allerlei activiteiten georganiseerd om dat natuurlijk groots te vieren. Dus alles daarover, dat hoor je morgen tijdens een nieuwe Link Lunch. Ik spreek je morgen tussen 12 en 1.
1: Hoi, mijn naam is Mike Ott en je luistert.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft zijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd.

0: Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: In een ontwikkelreis naar Curaçao van Stichting Curason worden jongvolwassenen letterlijk en figuurlijk uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen grenzen. In het traject werken de jongvolwassenen aan groei, zelfredzaamheid en de toekomst. Mylindo en Sophie schoven aan in de studio van Link om meer te vertellen over deze reis.
2: Het is een reis vanuit Stichting Curason. Met Runel als oprichter. En het gaat vooral om een stukje jezelf terugvinden, dingen verwerken. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. En ik denk dat Curaçao daar de beste plek voor is geweest.
3: Ja, wij krijgen een paar dagen voor vertrek krijgen wij een planning. Daarin staat wat we gaan doen en hoe we onze eigen input aan de activiteit kunnen geven om de jongeren zo goed mogelijk te helpen, te ondersteunen. En ja, op het moment zelf is het gewoon kijken hoe de jongeren erop reageren. En dan proberen we het beste in hun naar boven te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak

0: Eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 14:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Rechtnieuws 1 VV Nieuwhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, Zon Bouwman, Werner de Nienkempen, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van de rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. Coalitiepartijen ONS en PVDA willen de kermis in Spijkenisse verplaatsen naar het Marktplein in het centrum. Tijdens een debat in het stadhuis werd duidelijk dat de toekomst van de kermis waarschijnlijk niet op Sportpark Oostbroek ligt. De gemeenteraad had toestemming gegeven voor een proef, waarbij de kermis de gemeente niets mocht kosten, maar de gemeente moest uiteindelijk €37.000 bijleggen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
2: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Link actueel.
1: Bij kinderboerderij Agatha Hoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agatha Hoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt een alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en sminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina van kinderboerderij Agatha Hoeve of naar gemiva.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek

0: aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
7: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Cafetaria.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De service van vroeger met de kennis van nu.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 2:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Rechtnieuws 1 VV Nieuwhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en vernieuwt, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen. Rechtnieuws 1 VV Nieuwhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, John Bouwman, Werner de Nienkemper, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Coalitiepartijen ONS en PVDA willen de kermis in Spijkenisse verplaatsen naar het Marktplein in het centrum. Tijdens een debat in het stadhuis werd duidelijk dat de toekomst van de kermis waarschijnlijk niet op Sportpark Oostbroek ligt. De gemeenteraad had toestemming gegeven voor een proef, waarbij de kermis de gemeente niets mocht kosten, maar de gemeente moest uiteindelijk €37.000 bijleggen. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open.
8: En tot zover
9: Link
10: weer.
11: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
12: Link reclame.
13: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
15: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
16: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
17: Chocoparadijs.nl.
16: Chocoparadijs.nl.
18: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sundays Hellevoetsluis.
19: Daar kun je in een relaxed ambiance

0: lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Het Nederlandse muzikale duo Leuna is een duo dat bestaat uit de tweelingzussen Madelon en Danielle. De naam Leuna betekent in het Zweeds waardevol en met die muzikale naam zijn de zussen al sinds 2019 actief. Sinds kort hebben de zussen weer een nieuwe single uit, genaamd Something's Off. Madelon van het muzikale duo hing aan de lijn om je meer over te vertellen.
2: Eigenlijk is het een nummer die ik schreef toen... Het gaat eigenlijk over het moment dat ik toen een relatie had. Dat eigenlijk toen mijn vriend die verliefd werd op iemand anders. En dat voelde ik al een beetje aankomen. Dus toen heb ik daar Something's Off over geschreven. Omdat ik het gevoel had dat er dus iets niet helemaal klopte. En daar gaat het eigenlijk over. Ja, het hangt ook echt van het liedje af. Soms dan rolt hij er in één keer uit. En dan, want meestal schrijf ik het en dan begin ik met een productie. En dan stuur ik het naar Daan toe. En zij maakt dan helemaal de productie helemaal af. En soms gaat het echt heel soepel en zijn we echt heel snel klaar. En op een moment zijn we gewoon echt meer dan een jaar bezig met een song. En dat is echt heel verschillend.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over etsen van Rembrandt de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. 2 van de 3 verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt een onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
11: Wat een drama die

0: Huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
1: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
0: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
1: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur, link een nieuw uur.

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer op kinderboerderij De Kerkensteen Hellevoetsluis terecht voor een kofferbak- en kleedjesmarkt. Tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om tweedehands spullen te kopen. Meer informatie over de kofferbak- en kleedjesmarkt bij De Kerkensteen vind je op dekerkensteen.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden hebben een brief met meer informatie ontvangen. Rechtnieuws 1 VV Nieuwenhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, John Bouwman, Werner de Nienkempen, Kenneth Philips...

0: Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. Coalitiepartijen ONS en PVDA willen de kermis in Spijkenisse verplaatsen naar het Marktplein in het centrum. Tijdens een debat in het stadhuis werd duidelijk dat de toekomst van de kermis waarschijnlijk niet op Sportpark Oostbroek ligt. De gemeenteraad had toestemming gegeven voor een proef, waarbij de kermis de gemeente niets mocht kosten, maar de gemeente moest uiteindelijk €37.000 bijleggen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Donderdag 2 juli sluit het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven het seizoen af in samenwerking met NIS. Jonge talenten krijgen tijdens het concert een podium om te laten zien wat ze kunnen. Het zomeravondconcert vindt tussen 7:30 en 21:00 plaats in de verbinding aan de Eikenlaan 2 in

0: bij Knisse. Meer informatie vind je op randstedelijkmannenkoor.nl.
1: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong.

0: tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. 30 jaar cel voor de 58-jarige C.A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A. heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van een woning. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berken en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B., die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij Biwell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
10: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij

0: Droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: DJ Raymond S. is een DJ die van ieder optreden een groot feest maakt. Of het nu gaat om een bruiloft of een optreden op een groot festival, met zijn brede repertoire aan muziek maakt hij er overal een groot feest van. In het verleden trad hij onder andere op in Brielle en is hij ook regelmatig bij voetbalclub Feyenoord te vinden voor optredens. Hoe kijkt hij zelf naar zijn muzikale carrière en wat zijn de plannen voor de toekomst? Raymond schoof aan in de studio van Link om hier meer over te vertellen.
2: Ja, ik doe het al de hele tijd. Ik denk nu zo'n 15 jaar ongeveer dat ik bezig ben met muziek. En inderdaad veel bij Feyenoord. Dus daar ben ik wel heel trots op natuurlijk. Onder andere ook bij de Vrienden Live, maar ook in de Club de Mix in Brielle een aantal keren. In ieder geval een aantal jaren geleden was dat natuurlijk booming. En voor de rest heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten en eigenlijk... van alles. Dus ik ben ook een allround DJ en ik kan in principe gewoon alles draaien. Dus ik vraag ook altijd aan het stel of aan de organisatie van hey, wat wil je horen? Dat is even in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Afrojack of een andere DJ die zich echt focust op één genre. Ja. Kan ik me een soort aanpassen aan het publiek. Ik vind gewoon het creatief bezig zijn met muziek vind ik gewoon heel leuk om te doen. En je weet zelf ook als DJ dat er bepaalde techniek bij komt kijken. Dus het gelijkzetten van nummers en bepaalde snelheden. En als je eenmaal de techniek beheerst, dus als je eenmaal weet van hoe snel een nummer gaat en waar... een nummer mee begint, dus zoals de intro en op een gegeven moment waar je moet instarten, dan kan je eigenlijk ieder nummer in elkaar mixen. Want ieder nummer is eigenlijk als het ware zelf opgebouwd. Vind ik dat leuk om dat uit te zoeken. En dat is voor mij weer wat nieuws. Dus dan geeft dat voor mij weer een uitdaging om dat op die manier dan weer tot succes te maken.

0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
1: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK.

0: de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 4:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Rechtnieuws 1 VV Nieuwhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, John Bouwman, Werner de Nienkempe, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van de Hogemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen. Coalitiepartijen ONS en PVDA willen de kermis in Spijkenisse verplaatsen naar het Marktplein in het centrum. Tijdens een debat in het stadhuis werd duidelijk dat de toekomst van de kermis waarschijnlijk niet op Sportpark Oostbroek ligt. De gemeenteraad had toestemming gegeven voor een proef, waarbij de kermis de gemeente niets mocht kosten, maar de gemeente moest uiteindelijk €37.000 bijleggen. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link weer.
6: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
7: Link reclame.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
11: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
12: Yeah!

0: Link actueel.
1: Van woensdag 24 juni tot en met zondag 28 juni is het tijd voor een nieuwe editie van de Kermis aan het Woord Bouwenplein in Hellevoetsluis. Ook dit jaar komen er weer tientallen attracties voor jong en oud naar Hellevoetsluis. Meer informatie en de openingstijden van de kermis vind je op kermis.nu.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de coronaverhoren heeft de OM-teler Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige Syed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles wonen.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Rechtnieuws 1 VV Nieuwenhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, Zon Bouwman, Werner de Nienkempen, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. Coalitiepartijen ONS en PvdA willen de kermis in Spijkenisse verplaatsen naar het Marktplein in het centrum. Tijdens een debat in het stadhuis werd duidelijk dat de toekomst van de kermis waarschijnlijk niet op Sportpark Oostbroek ligt. De gemeenteraad had toestemming gegeven voor een proef, waarbij de kermis de gemeente niets mocht kosten, maar de gemeente moest uiteindelijk €37.000 bijleggen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
11: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We zorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
12: Check sundays.nl.
13: En nu terug.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen.

0: Aardappelen, groente en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groente en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaarstaat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
8: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
9: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
8: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
9: Check sundays.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 20 juni staat Tour Langs de Boer weer op het programma in de regio Voorne-Putten. Je kunt tijdens Tour Langs de Boer kennis maken met allerlei lokale boerenbedrijven, waarbij de bedrijven de deuren openen voor het publiek. Boerderijwinkel Zevenbergen uit Zuidland is een van de deelnemende bedrijven. En Yvonne van de boerderijwinkel vertelt meer over wat je bij deze locatie kunt verwachten.
2: Wij hebben een boerderijwinkeltje. Het is een klein winkeltje in een oud pand. Oud vragenhuis wat bij de boerderij hoort. En het is een schattig winkeltje. En wij willen eigenlijk het lekkerste uit de buurt verzamelen in onze winkel. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. En dat is groente en fruit, maar dat zijn ook delicatessen. En eigenlijk heeft bijna elk ding in ons winkeltje wel een verhaal, zeg maar, waar wij graag over vertellen. Wat ik ga doen is mensen wat laten proeven. En ze kunnen lekker gaan zitten bij ons. Wij hebben voor de winkel een terras met twee grote picknicktafels staan. En daar kan je gewoon wel gaan zitten. Daar lopen de eenden, daar lopen de kippen. En dat is gewoon heerlijk, even zitten en tot rust komen. En ondertussen kan ik wat dingetjes laten proeven waarvan ik denk dat ze interessant zijn.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link actueel.
1: DJ Raymond S. is een DJ die van ieder optreden een groot feest maakt. Of het nu gaat om een bruiloft of een optreden op een groot festival, met zijn brede repertoire aan muziek maakt hij er overal een groot feest van. In het verleden trad hij onder andere op in Brielle en is hij ook regelmatig bij voetbalclub Feyenoord te vinden voor optredens. Hoe kijkt hij zelf naar zijn muzikale carrière en wat zijn de plannen voor de toekomst? Raymond schoof aan in de studio van Link om hier meer over te vertellen.
2: Ja, ik doe het al de hele tijd. Ik denk nu zo rond zo'n 15 jaar ongeveer dat ik bezig ben met mijn muziek. En inderdaad veel bij Feyenoord. Dus daar ben ik wel heel trots op natuurlijk. Onder andere ook bij de Vrienden Live, maar ook in de Club de Mix in Brielle een aantal keren. In ieder geval een aantal jaren geleden was dat natuurlijk booming. En voor de rest heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten en eigenlijk... van alles. Dus ik ben ook een allround DJ en ik kan in principe gewoon alles draaien. Dus ik vraag ook altijd aan het stel of aan de organisatie van, hey, wat wil je horen? Dat is even in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Afrojack of een andere DJ die zich echt focust op één genre. Ja. Kan ik me een soort aanpassen aan het publiek. Ik vind gewoon het creatief bezig zijn met muziek vind ik gewoon heel leuk om te doen. En je weet zelf ook als DJ dat er bepaalde techniek bij komt kijken. Dus het gelijkzetten van nummers en bepaalde snelheden. En als je eenmaal de techniek beheerst, dus als je eenmaal weet van hoe snel...

0: nummer gaat en waar het nummer mee begint, zoals de intro en op een gegeven moment waar je moet instarten, dan kan je eigenlijk ieder nummer in elkaar mixen. Want ieder nummer is eigenlijk als het ware zelf opgebouwd. Vind ik dat leuk om dat uit te zoeken. En dat is voor mij weer wat nieuws. Dus dan geeft dat voor mij weer een uitdaging om dat op die manier dan weer tot succes te maken.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni vinden tussen 2 en 4 uur 's middags verschillende demonstraties met historische kanonnen plaats vanaf het Zuidfront in Hellevoetsluis. De Hellevoetse kanoniers laten zien hoe de kanonnen in hun werk gaan en kunnen hier ook meer over vertellen aan bezoekers. Meer informatie over de demonstraties vind je op schietverenigingHellevoetsluis.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni kun je terecht voor een zomerevenement aan het Oostvoornse Meer. Bezoekers kunnen 2 dagen lang terecht voor clinics, windsurfwedstrijden, foodtrucks, kinderactiviteiten en een groot feest met DJ's. Meer informatie hierover vind je op www.sv.nl.

0: Flink reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio.

0: brandstoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
2: Chocoparadijs.nl.
3: Chocoparadijs.nl.
4: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen.
7: Rechtnieuws 1 VV Nieuwhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, Zon Bouwman, Werner de Nienkempen, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open.
6: En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link
9: weer.
10: Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
11: Link reclame.
12: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
13: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
12: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
14: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: do. Look what you just made me do.
1: Link actueel.
2: Donderdag 2 juli sluit het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven het seizoen af in samenwerking met NIS. Jonge talenten krijgen tijdens het concert een podium om te laten zien wat ze kunnen. Het zomeravondconcert vindt tussen 19:30 en 21:00 s'avonds plaats in de verbinding aan de Eikelaan 2 in Spijkenisse. Meer informatie vind je op randstedelijkmannenkoor.nl.

0: Link Actueel.
1: Van woensdag 24 juni tot en met zondag 28 juni is het tijd voor een nieuwe editie van de Kermis aan het Woord Bouwenplein in Hellevoetsluis. Ook dit jaar komen er weer tientallen attracties voor jong en oud naar Hellevoetsluis. Meer informatie en de openingstijden van de kermis vind je op kermis.nu.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Iedere maand wordt in Spijkenisse het Alzheimer Café georganiseerd als trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Bij iedere editie staat een ander onderwerp centraal en aankomende dinsdag staat een nieuwe bijeenkomst op het programma. Nettie van Stichting Welzijn Ouderen vertelde hier meer over.
2: Nou ja, het Alzheimer Café dat is in 1997 al opgericht in Nederland. En dat is ontstaan door een initiatief van een psycholoog. En hij wilde graag een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek creëren, waarin dan mensen met dementie, hun naasten, zorgverleners enzovoort, ongedwongen met elkaar konden praten over de ziekte. Het Alzheimer Café in Spijkenisse is 18 jaar geleden opgericht. En dat hebben wij in Spijkenisse in ontmoetingsruimte De Mei heet dat. Dat is aan de Winston Churchill-laan. En wij hebben daar iedere derde dinsdag van de maand hebben wij daar een Alzheimer Café. Nou, we hebben komende dinsdag 16 juni hebben wij een thema. Wij noemen dat bijvoorbeeld thema's, activiteiten voor deelnemers met beginnende dementie. We hebben twee gastsprekers. Monika van Riet, zij is coördinator dagbesteding. En Emile Tijl, zij is vakdocent bij de SWO Spijkenisse. En we gaan dan een korte workshop stoelyoga geven. En de bezoekers van deze avond komen ook daadwerkelijk in beweging, want die mogen ook allemaal meedoen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Informatie uit je eigen woonplaats? Hoor je op Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
5: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht...

0: is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur, Link.
8: Een nieuw uur, Link.

En ook deze week kunt u in Spijkenisse in het Atlas Hotel aan de Groene Kruisweg nummer 11 terecht. En met problemen en of vragen op het gebied van werk, inkomen, bijvoorbeeld loon, ontslag en uitkeringen. Er wordt daartoe een spreekuur gehouden dinsdagavond van 7 tot half 10. U kunt een afspraak maken via de afspraakplanner op de site van de FNV. En bij dringende zaken zoals ontslag op staande voet kunt u ook bellen met telefoonnummer 088-3680368. Voor vragen met betrekking tot belastingzaken kunt u bellen datzelfde nummer met het contactcenter van het FNV 088-3680368. En die is bereikbaar op werkdagen van 8:30 morgens tot 17:30 avonds. En datzelfde nummer kunt u bellen als u meer wil weten voor het stellen van algemene vragen over de bond, het bestellen van brochures, doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens of andere zaken. Leden van het FNV kunnen daarvoor terecht op werkdagen van 8:30 tot 17:30 op het contactcenter 088-3680368. En heeft u

De regionale werkgroep Werkzoekenden van het FNV organiseert op donderdag 18 juni in het FNV Regionaal Vakbondshuis in Rotterdam aan de Pegasusweg 200 de voorlichtingsmiddag werkloosheid. Wil je meer weten over wat jouw rechten en plichten in de WW zijn en wat je kunt doen als je na de WW-periode nog geen werk hebt gevonden? Dan kunt u daar dus terecht van 14:30 tot 16:00. Er is de inloop vanaf 13:45. Dat regionaal vakbondshuis kunt u vinden aan de Pegasusweg 200 in Rotterdam.

Ja, en heel verrassend, maar de Botlekbrug staat open en dat gaat langer duren als verwacht. Laat me raden, er is weer eens iemand tegen de paal aangereden. Zo lekker slim, hè? Maar goed, we gaan verder met berichten, want de verhouding van de vakbonden en de werkgevers verslechtert. Er wordt steeds lekker tegen elkaar gedaan. Is dat alleen vakbonden, werkgevers? Volgens mij is dat in de hele maatschappij zo langzamerhand. De arbeidsverhoudingen tussen vakbonden en werkgevers verslechteren. Waar constructief overleg over arbeidsvoorwaarden voorheen de norm was, botsten de partijen de afgelopen jaren steeds vaker over lonen. Zo kwamen maar liefst 40% van de 442 cao's die vorig jaar zijn afgesloten tot stand via een eindbod. Die trend zet zich ook dit jaar voor, blijkt uit de cijfers van de werkgeversvereniging AWVN. Dat heeft vooral te maken met de hardnekkige houding van de vakbonden, zegt de woordvoerder. Volgens Maarten Keune, hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, wordt het spel tussen vakbonden en werkgevers de laatste jaren steeds harder gespeeld. Voor de arbeidsverhouding is dat geen goede ontwikkeling, zeker als je voorstander van het poldermodel bent. Zo blijft de FNV vasthouden aan een looneis van 6%, zeker nu de inflatie verder stijgt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Door de stijgende prijzen komt de koopkracht van werknemers opnieuw onder druk te staan. Veel producten en diensten worden duurder. En dat geldt niet alleen aan de pomp, ook voor vliegreizen en vakanties betalen we meer. De prijsstijgingen zijn inmiddels ook zichtbaar bij drank- en voedingsmiddelen. De FNV heeft dit cao-seizoen een looneis van 6% neergelegd. Die is stevig, maar de prijzen stijgen ook nog steeds en de arbeidsmarkt is krap, zegt een woordvoerder. Na jaren van stilstand werd het hoog tijd dat mensen er daadwerkelijk op vooruit gaan. De vakbond benadrukt dat de onderhandelingen met de werkgevers net zo stroef verlopen als altijd. Het komt regelmatig voor dat werkgevers snel met een eindbod komen, maar we zien geen toename in het aantal acties in het afgelopen jaar. Bij een eindbod is er geen overeenkomst bereikt tussen vakbonden en werkgevers. De partij die het eindbod doet, ziet geen mogelijkheden meer om tot overeenstemming te komen en legt eenzijdig het laatste bod op tafel. Dit eindbod wordt neutraal of met een negatief advies voorgelegd aan de achterban. Die kan het dan aanvaarden of afwijzen. Na het uitbrengen van een eindbod is het vaak niet meer mogelijk concessies te doen. Beide partijen zetten dan hun hakken in het zand en gaan niet meer aan tafel. Vaak komt er dan pas een akkoord na langdurige acties en stakingen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval bij een principeakkoord. Daarin worden afspraken gemaakt die volgens de onderhandelaars passen binnen het vooraf vastgestelde mandaat van de achterban. Een principeakkoord wordt per definitie met een positief advies voorgelegd aan de achterban en door de onderhandelaars verdedigd. Een principeakkoord tussen vakbonden en werkgevers komt steeds minder vaak voor en dat is niet goed voor de arbeidsverhoudingen. De partijen worden het minder snel eens, omdat het vaak alleen maar over loon gaat. De vakbonden, met name de FNV, komen met stevige looneisen. Zij vinden dat bedrijven genoeg winst maken om dat te kunnen betalen. Aan de andere kant willen werkgevers van alles regelen in de cao, maar als dat niet lukt, kiezen ze bijvoorbeeld voor een bedrijfsovereenkomst met de ondernemingsraad. Toch ziet de hoogleraar dat de nuance in bepaalde bedrijfstakken en sectoren nog wel aanwezig is. Dat er redelijke winsten worden gemaakt, klopt wel, maar dat geldt niet voor alle bedrijven en sectoren. Een vakbondsman op bedrijfsniveau krabbelt echt wel terug als een onderneming de loonruimte niet kan betalen.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
1: Vanaf komende vrijdag moet het makkelijker worden om een online aankoop ongedaan te maken. Door de knop wordt het voor consumenten makkelijk een aankoop terug te draaien, mits dat binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen gebeurt, meldt de autoriteit Consument en Markt. Consumenten hebben recht op bedenktijd, zegt ACM-bestuurslid Martijn Ridderbos. En dat recht moet ook eenvoudig uit te oefenen zijn, laat hij weten. Net zo makkelijk als je tegenwoordig online aankoop doet, moet je die bestelde boek of schoenen weer kunnen annuleren. Het is aan bedrijven om te bepalen hoe die knop eruit gaat zien, zolang maar duidelijk is waar de knop voor is en waar deze makkelijk te vinden is. Volgens de ACM moet de functie gedurende de gehele bedenktijd beschikbaar blijven en consumenten in staat stellen zonder al te veel gedoe een overeenkomst digitaal te ontbinden. Verder mag van consumenten niet veel meer gevraagd worden dan het invullen van alleen noodzakelijke gegevens en mag het inloggen en het moeten aanmaken van een account alleen als optie worden aangeboden. Daarnaast moet de consument na de ontbinding direct een bevestiging daarvan ontvangen. De ACM roept bedrijven op hier werk van te gaan maken en consumenten te informeren over recht tot ontbinding. Wie dat niet doet, loopt het risico dat de wettelijke bedenktijd voor consumenten van 14 dagen automatisch wordt verlengd tot een jaar. Voor consumenten verandert er niet zoveel. Het was voor hen altijd al mogelijk om online aankoop te ontbinden. Door deze nieuwe regels wordt het ze alleen makkelijker gemaakt. Woningcorporaties verhogen de huren voor sociaal huurwoningen dit jaar met gemiddeld 3,6%. Dat meldt corporatiekoepel Edes na een enquête onder huisvesters. Het is de maximale stijging die is toegestaan. Volgens Edes hebben woningcorporaties de huurinkomsten hard nodig om genoeg te kunnen investeren in nieuwe woningen. De opbrengsten bepalen namelijk hoeveel corporaties kunnen lenen voor nieuwbouw. Tussen 2022 en 2030 moeten corporaties zo'n 300.000 nieuwe woningen bouwen. Dat is afgesproken met het Rijk. Dat komt jaarlijks neer op ongeveer 30.000 sociale huurwoningen. Voor middenhuurders mag de huurprijs dit jaar met ruim 6% omhoog, liet het ministerie van Volkshuisvesting al weten. Een woning valt in de categorie als de maandelijkse huur afgerond tussen de 900 en 1200 euro is. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de stijging voor middenhuur dit jaar daadwerkelijk is. Met het Rijk is ook afgesproken dat de huurverhogingen voor sociale huur niet hoger mogen zijn dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. De maximale huurstijging komt erbij uit op 3,6% en dat is evenveel als de huren nu omhoog gaan. Volgens Edes zijn huurders van sociale huurwoningen wel een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur dan in eerdere jaren. De Europese Centrale Bank heeft voor het eerst sinds 2023 de rente verhoogd. En dat is nodig om de oplopende inflatie de kop in te drukken. En dat kan wel eens goed nieuws zijn voor spaarders. De ECB heeft de belangrijkste rentetarief opgehoogd van 2 naar 2,25%. Dat is dus goed nieuws voor spaarders, al moeten zich niet gelijk rijk gaan rekenen. De rentestijging met 0,25% zal niet direct tot fors hogere spaarrentes leiden, maar het is een begin. De markt verwacht dat de ECB de rente dit jaar nog 2 keer zal verhogen, met stapjes van 0,25%. Dus er zit mogelijk nog meer goed nieuws aan te komen voor spaarders. Voor de hypotheekrente worden geen grote veranderingen verwacht. De rente is de afgelopen tijd al iets opgelopen, zegt Bert Colijn, econoom bij de ING-bank. Dat is gebeurd omdat marktpartijen al rekening houden met 3 renteverhogingen. Deze renteverhogingen zijn al ingeprijsd, zoals dat heet. De ECB grijpt nu veel sneller naar het rentewapen dan 4 jaar geleden. Toen steeg de inflatie tot maar liefst 8% en in Nederland piekte de prijsstijgingen zelfs op 14%. De inflatie werd destijds in eerste instantie veroorzaakt door schaarste aan goederen. Eerder dan verwacht dreigt een tekort aan de hoeveelheid beschikbare elektriciteit in Nederland. Dat meldt de landelijk netbeheerder Tennet in een jaarlijks advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vorig jaar was de verwachting dat zo'n tekort pas in 2030 zou optreden, maar dit kan al 2028 zijn. Het risico op een elektriciteitstekort neemt aanzienlijk toe, zegt Maarten Ammenhuis, en die is operationeel directeur van Tennet. De overheid moet erom haast maken met een subsidieregeling voor gascentrales, adviseert de netbeheerder. Het advies heeft niets te maken met netcongestie en de druk op het elektriciteitsnet, alle kabels, transformatoren en hoogspanningsmasten in Nederland. Dit rapport gaat over de productie van elektriciteit door gas, kolen- en kerncentrales, windmolens en zonnepanelen. Het dreigend tekort aan elektriciteit wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven schakelen over van gas op elektriciteit. Ook particulieren rijden steeds vaker op elektriciteit in plaats van benzine en stoken hun huis warm met elektrische warmtepompen en airco's in plaats van gas.

0: In strenge Nederland er mag niet vaker dan 4 uur per jaar een tekort aan elektriciteit ontstaan. Dat dit toch dreigt te gebeuren is het gevolg van de toenemende afhankelijkheid van elektriciteit afkomstig van zon en wind, en gascentrales worden steeds vaker verliesgevend. Toch is er ook in de toekomst zogenaamd regelbaar vermogen nodig. Dat betekent dat er gas- of kolencentrales nodig zijn die bij een gebrek aan zon en wind voor voldoende elektriciteit zorgen. En dat waren de berichten vanuit Tilburg. Margreet, wat voor weer wordt het deze week?
1: Nou, vanavond laat de zon zich eerst nog zien. En daarna komt vanuit het zuidwesten wat meer bewolking de regio binnen. Maar het blijft wel droog en de temperatuur zakt daarbij naar een graad of 13. De wind is zwak en matig uit het oosten. En morgen is er geregeld zon en blijft het overal droog. Het wordt wat warmer dan we de laatste tijd gewend waren. En de maxima liggen tussen de 20 graden langs de kust en de 23 graden in het oosten van de regio. In de ochtend is de wind zwak, zwak tot matig en veranderlijk. In de middag staat er een matige noord- tot noordwestenwind. Vanaf woensdag begint de dag bewolkt en droog. En in de loop van de middag komt de zon er wel vaker bij. Aan het einde van de week zijn er meer zonnige perioden. Behalve dan dat we op vrijdag kans lopen op een stevige onweersbui. Maar we gaan eerst genieten van het mooie weer morgen.
2: Link reclame. Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: En nu terug naar...

De groei van het aantal banen in ons land kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV berekend. Het UWV keek voor de arbeidsmarkt tot 2028 naar een scenario waar de energieprijzen snel gaan dalen en één waar de hoge prijzen langer aanhouden. In het ons gunstigste geval komen er in drie jaar tijd 75.000 minder banen dan in het gunstigste geval. Er is dan nog wel groei, maar veel minder dan eerdere jaren. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, ziet Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en advies bij het UWV. Sinds Israël en de VS in februari Iran aanvielen, stijgen de energieprijzen wereldwijd hard. Het heeft volgens het UWV vooral effect in de sectoren van de industrie, vervoer en opslag. Daar zullen minder banen zijn door de hoge energieprijzen. Ook de uitzendbranche gaat het voelen. Witjes zegt, veel mensen die via een uitzendbureau aan het werk gaan, werken in sectoren als vervoer en industrie. De hoge energieprijzen werken ook door in de koopkracht. De hogere inflatie en de lagere koopkracht hebben vervolgens effect op het aantal banen in bijvoorbeeld de horeca. Niet in elke sector vindt krimp plaats als de energieprijzen hoog blijven. Het UWV ziet dat bijvoorbeeld in de specialistische zakelijke dienstensector, zoals accountants en juridische dienstverleners. Daar stijgt het aantal banen wel. Dat is nu ook al het geval, zegt Witjes, maar doordat andere sectoren minder hard groeien, zullen hier meer mensen naartoe kunnen stromen. Er zijn meer sectoren waar het aantal vacatures zal blijven toenemen, zoals de zorg en de ICT. Die sectoren voelen geen grote impact van hogere energieprijzen. Daarnaast is bekend dat de zorgvraag de komende jaren alleen maar toe zal gaan nemen, wat tot vraag naar arbeid zal leiden. Investeren in mensen is altijd belangrijk, maar juist nu moet je alle zeilen bijzetten. Ook zijn er regionale verschillen te zien. Rond Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven zal het aantal banen het sterkst blijven groeien. In de regio's Midden-Limburg en Zeeland-Drenthe slaat het aanhoudend hoge energieprijs de verwachte lichte banengroei om in lichte krimp. Als de energieprijzen weer snel dalen, dan neemt de banengroei tot 2028 weer toe. Het is allemaal tijdelijk, zegt hoofd arbeidsmarktinformatie Witjes. We gaan ervan uit dat in 2028 het allemaal terugveert. Tenminste, als dan de oorlog voorbij is. Het UWV

VEE roept bedrijven, werkenden en werkzoekenden op nu vooral te blijven investeren. De krapte op de arbeidsmarkt verdwijnt niet vanzelf, dus blijf je ontwikkelen. Volgens hem gaat ontwikkelen als kunstmatige intelligentie zorgen voor de nieuwe banen, maar daar hangen wel andere competenties en opleidingen aan. Het is van belang om bij de les te blijven. Investeren in mensen is altijd belangrijk, maar juist nu moet je alle zeilen bijzetten.

Ja, en dat de boodschappen duurder worden, dat wisten we al. En dat is deels te wijten aan de maatregelen van de overheid. Boodschappen worden volgend jaar tot wel 10% duurder. Daarvoor waarschuwt supermarktkoepel CBL in een brandbrief aan het kabinet. De prijsstijgingen zijn volgens de branchevereniging deels te wijten aan maatregelen van de overheid. Het CBL stelt dat enkele maatregelen kostenverhogend zijn, zonder dat daar een toegevoegde waarde tegenover staat voor de klant in de winkel. Het gaat onder andere om de suikertax, de vrachtwagenheffing, energieheffingen, verhogingen van het minimumloon en het minimumjeugdloon en diverse toevoegingen bovenop de Europese wetgeving. De brancheorganisatie roept daarom met klem op de voorgenomen beleidsmaatregelen de komende tijd niet uit te voeren.

De markten zijn bang dat deze maatregelen, bovenop de prijsstijgingen door de wereldwijde ontwikkelingen en de oorlog in het Midden-Oosten, de boodschappen nog extra duurder gaan maken. Afhankelijk van het product kan die verhoging van de prijs 4 tot 12 maanden duren, aldus het CBL. Ook levensmiddelenfabrikanten dringen er bij het kabinet op aan om gerichte maatregelen te nemen. De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie verwacht dat boodschappen de komende maanden duurder worden door de sterk stijgende transport- en energiekosten. De FNLI waarschuwde vorige maand voor een stapeling van nationale lasten bovenop internationale kostenstijgingen. Voorgenomen maatregelen zoals een suikertax, een accijnsverhoging op alcoholhoudende dranken en een extra heffing op verpakkingen komen bovenop de bestaande lasten, zoals de verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken. In combinatie met toenemende regeldruk verhoogt dit de druk op bedrijven en kan het doorwerken in hogere prijzen in de winkel. Volgens de organisatie raken de internationale verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten de hele keten. Hogere en instabiele kosten voor energie, logistiek, verpakkingen en grondstoffen stapelen zich op. Hoewel de oorzaken buiten Nederland liggen, zijn de gevolgen hier wel direct voelbaar. In fabrieken, bij transport en uiteindelijk in de winkel.

0: Geen reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met

0: kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendom van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Brando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw...

De GasUnie maakt zich zorgen dat de gasvoorraad niet op tijd wordt aangevuld voor de komende winter. Dat bevestigt een woordvoerder aan nu.nl na berichtgeving van de Telegraaf. Wij hebben de wettelijke taak om de minister daarover te adviseren. Wij constateren dat we behoorlijk achterlopen en dat hebben we eerder ook al aangegeven, aldus de woordvoerder. Volgens de data van de GasUnie is de vullingsgraad van de ondergrondse gasvoorraden in Nederland momenteel 19,5%. Het is begin juni en het is al lekker warm, dus niemand denkt aan de gasvoorraad. Maar voor je het weet komt de winter. Je kan de voorraad niet snel in november vullen. Dat moet geleidelijk gaan. De gasvoorraad zakte begin april tot laagste niveau in zeker 10 jaar vanwege de koude winter. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz is de gasprijs flink opgelopen. Dat maakt het voor de energiebedrijven duurder om de gasopslagen te vullen voor de komende winter. Ook neemt het kabinet volgens de GasUnie te laat een beslissing over het aanleggen van een strategische voorraad. De woordvoerder zegt dat klimaatminister Stientje van Veldhoven rond Prinsjesdag met een besluit daarover wil komen. Maar de GasUnie ziet liever dat ze dat al voor de zomer doet. We snappen best dat de minister met meerdere partijen rekening moet houden. Maar het wordt allemaal heel krap als je pas in de herfst een beslissing neemt,

Bedrijven die AI willen toepassen houden te weinig rekening met de gevolgen voor het personeel. Werknemers krijgen te maken met taken die complexer, gevarieerder of juist eentonig worden. Ook de mentale belasting en ondersteuning kunnen flink veranderen. Bovendien is het niet altijd zo dat AI tot productiviteitswinst leidt.

van AI op productiviteit en van werknemers verschillen sterk per situatie. TNO deed onderzoek bij 4 organisaties. Bij de ASR, klanttevredenheid voorspellen met AI. De douane, informatie zoeken in douanehandboeken met AI. E-commerce bedrijf HelloPrint, klantvragen automatisch beantwoorden via AI. En IT-dienstverlener Linkit, genereren van aanbiedingsbrieven en projectomschrijvingen. Zo zorgde grootschalige automatiseren van klantcontract bij HelloPrint voor forse kostenbesparingen, omdat er 80% minder personeel nodig was. In andere gevallen, zoals bij de douane en Linkit, bleef het effect beperkt tot kleine tijdswinst bij specifieke taken zoals schrijven of informatie zoeken. TNO geeft aan dat tijdwinst niet automatisch leidt tot meer productiviteit of omzet. Het hangt af van wat organisaties doen met de vrijgekomen tijd. Er ontstaat alleen productiviteit als die tijd waardevol wordt benut. Er kan ook bewust worden gekozen om de vrijgekomen tijd te gebruiken om de werkdruk te verlagen. Bij ASR lag de focus niet op tijdsbesparing, maar op het verkrijgen van rijkere inzichten in klantbeleving. Uiteindelijk lukte het niet om de klantbeoordeling nauwkeurig genoeg te voorspellen aan de hand van gesprekverslagen. Maar de opgedane technologische kennis en ervaring is wel waardevol voor nieuwe AI-toepassingen. AI beïnvloedt niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van het werk. Uit TNO-onderzoek blijkt dat de deelnemende organisaties hier vooraf te weinig bij stilstonden. Bedrijven focussen zich vaak op het verbeteren van productiviteit door automatisering. Verder is het moeilijk in te schatten wat de exacte gevolgen voor werknemers zouden zijn, omdat nog niet duidelijk is hoe AI zal werken. Bij HelloPrint verdwenen routinetaken en kregen medewerkers meer uitdagend en gevarieerd werk. Dat verhoogde tegelijkertijd de mentale belasting. Bij Linkit en de douane maakte de ondersteuning door AI de uitvoering van het werk makkelijker door taken te automatiseren. De gevolgen voor werknemers hangen dan af van hoe de organisaties de vrijgekomen tijd gaan invullen. Vullen organisaties die tijd met hetzelfde in met hetzelfde werk, dan neemt de variatie af. Passen ze doelstellingen niet aan, dan daalt de mentale belasting door minder tijdsdruk. Daarmee is de impact van AI op werk geen vast gegeven, maar afhankelijk van hoe het werk wordt ingericht.

Ik vertelde u aan het begin van de uitzending al dat er een avond is voor werkloosheid. En wat u daarmee kunt. Dat is aan de Pegasusweg 200 in Rotterdam. Wij zijn even voor u gaan zoeken waar dat ongeveer ligt. En dat loopt parallel aan de Prins Alexanderlaan in de Alexanderpoort, net achter de metro Alexander, in waar dat hele grote winkelcentrum staat. En wat wordt daar georganiseerd? Door het regionale werkgroep Werkzoekende. En dat wordt georganiseerd regionaal vakbondshuis. En het is een voorlichtingsavondmiddag over werkloosheid. Wil je hier meer over weten? Wil je weten wat je rechten zijn en je plichten in de WW? En wat je kunt doen als je na de WW-periode nog geen werk hebt gevonden? Dan kunt u dus terecht van 14:30 tot 16:00... in het regionaal FNV Regionaal Vakbondshuis aan de Pegasusweg 200. Inloop is vanaf 13:45.

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
8: Vanaf komende vrijdag moet het makkelijker worden om een online aankoop ongedaan te maken. Door de knop wordt het voor consumenten makkelijk een aankoop terug te draaien, mits dat binnen de wettelijke bedenktijd zo'n 14 dagen gebeurt, meldt de autoriteit Consument en Markt. Consumenten hebben recht op bedenktijd, zegt ACM-bestuurslid Martijn Ridderbos. En dat recht moet ook eenvoudig uit te oefenen zijn, laat hij weten. Net zo makkelijk als je tegenwoordig online aankoop doet, moet je die bestelde boek of schoenen weer kunnen annuleren. Het is aan bedrijven om te bepalen hoe die knop eruit gaat zien, zolang maar duidelijk is waar de knop voor is en waar deze makkelijk te vinden is. Volgens de ACM moet de functie gedurende de gehele bedenktijd beschikbaar blijven en consumenten in staat stellen zonder al te veel gedoe een overeenkomst digitaal te ontbinden. Verder mag van consumenten niet veel meer gevraagd worden dan het invullen van alleen noodzakelijke gegevens en mag het inloggen en het moeten aanmaken van een account alleen als optie worden aangeboden. Daarnaast moet de consument na de ontbinding direct een bevestiging daarvan ontvangen. De ACM roept bedrijven op je werk van te gaan maken en consumenten te informeren over recht tot ontbinding. Wie dat niet doet, loopt het risico dat de wettelijke bedenktijd voor consumenten van 14 dagen automatisch wordt verlengd tot een jaar. Voor consumenten verandert er niet zoveel. Het was voor hen altijd al mogelijk om online aankoop te ontbinden. Door deze nieuwe regels wordt het ze alleen makkelijker gemaakt. Woningcorporaties verhogen de huren voor sociaal huurwoningen dit jaar met gemiddeld 3,6%. Dat meldt corporatiekoepel Edes na een enquête onder huisvesters. Dit is de maximale stijging die is toegestaan. Volgens Edes hebben woningcorporaties de huurinkomsten hard nodig om genoeg te kunnen investeren in nieuwe woningen. De opbrengsten bepalen namelijk hoeveel corporaties kunnen lenen voor nieuwbouw. Tussen 2022 en 2030 moeten corporaties zo'n 300.000 nieuwe woningen bouwen. Dat is afgesproken met het Rijk. Dat komt jaarlijks neer op ongeveer 30.000 sociale huurwoningen. Voor middenhuurders mag de huurprijs dit jaar met ruim 6% omhoog, liet het ministerie van Volkshuisvesting al weten. Een woning valt in de categorie als de maandelijkse huur afgerond tussen de 900 en 1200 euro is. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de stijging voor het middenhuur dit jaar daadwerkelijk is. Met het Rijk is ook afgesproken dat de huurverhogingen voor sociale huur niet hoger mogen zijn dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. De maximale huurstijging komt erbij uit op 3,6% en dat is evenveel als de huur.

0: huren nu omhoog gaan. Volgens Ede zijn huurders van sociale huurwoningen wel een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur dan in eerdere jaren. De Europese Centrale Bank heeft voor het eerst sinds 2023 de rente verhoogd. Dat is nodig om de oplopende inflatie de kop in te drukken. En dat kan wel eens goed nieuws zijn voor spaarders. De ECB heeft de belangrijkste rentetarief opgehoogd van 2 naar 2,25%. Dat is dus goed nieuws voor spaarders, al moeten ze zich niet gelijk rijk gaan rekenen. De rentestijging met een kwart procentpunt zal niet direct tot fors hogere spaarrentes leiden, maar het is een begin. De markt verwacht dat de ECB de rente dit jaar nog twee keer zal verhogen, met stapjes van 0,25 procentpunt. Dus is het mogelijk nog meer goed nieuws aan te komen voor spaarders. Voor de hypotheekrente worden geen grote veranderingen verwacht. De rente is de afgelopen tijd al iets opgelopen, zegt Bert Colijn, econoom bij de ING-bank. Dat is gebeurd omdat marktpartijen al rekening houden met drie renteverhogingen. Deze renteverhogingen zijn al ingeprijsd, zoals dat heet. De ECB grijpt nu veel sneller naar het rentewapen dan vier jaar geleden. Toen steeg de inflatie tot maar liefst 8% en in Nederland piekte de prijsstijgingen zelfs op 14%. De inflatie werd destijds in eerste instantie veroorzaakt door schaarste aan goederen. Eerder dan verwacht dreigt een tekort aan de hoeveelheid beschikbare elektriciteit in Nederland. Dat meldt de landelijk netbeheerder Tennet in een jaarlijks advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vorig jaar was de verwachting dat zo'n tekort pas in 2030 zou optreden, maar dit kan al 2028 zijn. Het risico op een elektriciteitstekort neemt aanzienlijk toe, zegt Maarten Allenhuis, en die is operationeel directeur van Tennet. De overheid moet erom haast maken met een subsidieregeling voor gascentrales, adviseert de netbeheerder. Het advies heeft niets te maken met netcongestie en de druk op het elektriciteitsnet, alle kabels, transformatoren en hoogspanningsmasten in Nederland. Dit rapport gaat over de productie van elektriciteit door gas, kolen- en kerncentrales, windmolens en zonnepanelen. Het dreigend tekort aan elektriciteit wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven schakelen over van gas op elektriciteit. Ook particulieren rijden steeds vaker op elektriciteit in plaats van benzine en stoken zijn huis warm met elektrische warmtepompen en airco's in plaats van gas. De norm is streng in Nederland en mag niet vaker dan 4 uur per jaar een tekort aan elektriciteit ontstaan. Dat dit toch dreigt te gebeuren is het gevolg van de toenemende afhankelijkheid van elektriciteit afkomstig van zon en wind, en centrales worden steeds vaker verliesgevend. Toch is er ook in de toekomst zogenaamd regelbaar vermogen nodig. Dat betekent dat er gas- of kolencentrales nodig zijn die bij een gebrek aan zon en wind voor voldoende elektriciteit zorgen. En dat waren de berichten vanuit Tilburg. Margreet, wat voor weer wordt het deze week?
1: Nou, vanavond kunnen we nog buiten zitten. En na de klok van 10, als de zon ondergaat, wordt pas de eerste bewolking weer zichtbaar. Dan neemt het ook wel snel toe en vannacht is het overwegend bewolkt. In het oosten kan een buitje vallen. Maar op verre weg de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot zo'n 15 graden in het zuidwesten. Morgen verloopt het overwegend droog met een mix van zon en wolken. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer. En de wind is variabel en zwak tot matig van kracht. En woensdag blijft dat ongeveer hetzelfde beeld, met iets meer kans op regen, maar dat is ook betrekkelijk. Vrijdag, niks is zo wisselvallig als het weer wat dat betreft. Want vrijdag of donderdag wordt het alweer een stuk warmer, met nog maar een hele kleine kans op regen. En vrijdag hebben we kans op onweersbuien en iets meer regen, maar de temperatuur is dan ook wel een stuk hoger. We gaan het zien, want niks is zo wisselvallig als het weer.
2: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de

0: airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakman...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Volgens mij was dit Michael Jackson, maar het kan nu ook toch de Jackson 5 zijn geweest. De Jackson 5, hè, Robert?
1: Ja.
0: Ja. Ik moest even, maar goed, dat is ook wel een eindje terug natuurlijk. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van 2026 opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het statistiekbureau CBS. Eind maart 2026 ontvingen 411.000 mensen een bijstandsuitkering. Dat zijn er 1000 mensen meer dan 3 maanden geleden. Ook de jaarbasis is sprake van een stijging. Vergeleken met eind maart 2025 maakten ongeveer 3100 extra mensen.

ze gebruik van een bijstandsuitkering. Daarmee zet een trend voort die al enkele jaren zichtbaar is. Want in de afgelopen 10 kwartalen nam het aantal bijstandsontvangers telkens toe. De laatste daling werd geregistreerd in 2023, toen het aantal uitkeringen tussen het tweede en derde kwartaal met ongeveer 1000 afnam. De sterkste groei is zichtbaar onder jongeren tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar ontvingen 42.500 jongeren een bijstandsuitkering. Dat is een stijging van 3,4% ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee groeit het aantal jonge bijstandsontvangers aanzienlijk sneller dan het totale aantal uitkeringen. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van de mensen in de bijstand is niet in staat om te werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Jongeren hebben vaak nog geen werk-arbeidsverleden, waardoor ze geen WIA-uitkering krijgen zoals ouderen. Gemeenten zien meer aanvragen door jongeren met verschillende beperkingen en behoeften. Dit komt volgens een woordvoerder van Divosa, de vereniging van directeuren in het gemeentelijk sociale domein, bijvoorbeeld door het wegvallen van sociale werkplaatsen in 2015. Hier zitten ook statushouders tussen die meestal niet gelijk aan het werk kunnen.

De Nederlandse economie groeit veel minder hard dan eind vorig jaar werd verwacht. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de daardoor gestegen energieprijzen, blijkt uit de berekeningen van de Nederlandse bank. Eerder verwachtte de bank nog een groei van 1,2% dit jaar. Dat is nu bijgesteld naar 0,8%. Door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. De economie is onzekerder, bedrijven hebben hogere productiekosten en dan gaan ze minder produceren, zegt Bas ter Wil, directeur monetaire zaken bij de DNB. De groei komt vooral doordat de overheid veel geld uit blijft geven. In de toekomst staat het kabinet wel voor een opgave, denkt ter Wil. Als de economie minder hard groeit, komt er minder binnen bij de overheid, terwijl er door de oorlog wel extra uitgaven zijn. Je kan niet uitgeven wat je niet hebt. Als er extra investeringen komen, extra uitgaven, dan zal je die moeten dekken binnen de huidige kabinetsperiode. Richting de toekomst moet het kabinet er dan ook voor zorgen dat uitgaven en inkomsten beter in balans zijn. De centrale bank kijkt elk half jaar naar de stand van de Nederlandse economie, in het voor- en in het najaar. Naast de normale verwachtingen zijn dit jaar de voorjaarsraming 3 extra zware scenario's meegenomen. Een ongunstig en een milder pad. Bij de zwaarste uitkomst groeit de Nederlandse economie nog minder dan nu wordt verwacht. In die situatie houdt de oorlog rond de Persische Golf nog langer aan en blijft de straat van Hormuz nog langer dicht. Bij de mildere variant groeit de economie in 2028 juist iets meer dan nu wordt verwacht. In de basis verwacht DNB tot 1,2% groei volgend jaar en 1,3% in 2028. Dan gaan ook de huishoudens weer meer geld uitgeven en stijgt de verkoop naar het buitenland weer. DNB verwacht dat de prijzen dit jaar harder gaan stijgen dan aanvankelijk gedacht. Dit jaar komt de inflatie uit op 2,7% in plaats van de 2,4% die eerder verwacht werden. De inflatie komt dit jaar nog wel iets lager uit dan vorig jaar, en om die inflatie af te remmen heeft de Europese Centrale Bank gisteren de rente met 0,25% verhoogd. Daardoor wordt geld lenen duurder. De ECB hoopt dat de prijzen van producten nu minder hard zullen oplopen. DNB ziet in zijn berekeningen ook dat de werkloosheid de komende jaren licht toeneemt.

Huurders van corporatiewoningen zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Dat komt neer op 23 euro. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van EDES, de koepelorganisatie van woningcorporatie naar huurprijzen van 138 corporaties. De huurstijging is daarmee minder groot als die van vorig jaar. In 2025 gingen de prijzen met 5% omhoog. De verhoging mag niet hoger zijn dan de gemiddelde inflatie uit de afgelopen 3 jaar... om te voorkomen dat de huurverhogingen jaarlijks sterk schommelen. Wel wijst Edes erop dat de lonen die vorig jaar opnieuw harder stegen, dat de lonen vorig jaar meer harder stegen dan de prijzen. Volgens de brancheorganisatie is het overgrote deel van de huurders dit jaar daarom een kleiner deel van het inkomen kwijt dan in 2025. Eind van 2025 lag de gemiddelde huurprijs van sociale huurwoningen voor corporaties op 643 euro per maand. Na de huurverhogingen die per juli ingaat, wordt dat gemiddeld 666 euro. Lagere inkomens kunnen de huurkosten compenseren met huurtoeslag.

Ja, en dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Zeker Weten. Volgende week ben ik er wel, Robert niet. Alex is er die week erop, die gaat nog een weekje vakantie houden. Is hem zeer gegund. En volgende week zit hier, behalve ik ook, Albert-Jan. Was Dirk dan ook weer terug? Daar wordt nog even vraag. Nou, en anders krijgen we de berichten zo en zo. Volgende week maandagavond van 7 tot 9. Zeker Weten.

zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner.

0: Thuis in elke discipline, met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige verdragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
4: Commercials are done. And now back to the music.

nummer van Discomania. Voor deze vrije maandagavond. Gigi D'Agostino, ja. L'amour toujours. Zo, wat heb jij allemaal uitgevroten deze heerlijke weekenden die we gehad hebben. Natuurlijk vooral het afgelopen weekend. Wat heb jij gedaan dit weekend?

0: open voor jou.
1: Nou, schotje, helemaal hard staat open voor jou, hoor. Ja, het is belangrijk dat je het weet, hoor. Gezellig! Hey, je luistert naar Discomania.
2: Jouw maandagavond begint met de mooiste disco-classics. Discomania.

0: uit, afkomstig van Billy Ocean. Love really hurts without you, baby. Zometeen natuurlijk de platen en het origineel komt er gaan. Discomania in de mix, natuurlijk rond de klok van 10:30 staat weer klaar. Nieuwe aflevering. En natuurlijk de gouden glas van onze antennes en Tembla Motown on your radio. Smokey Robinson and Tears of a Clown.
1: Sometimes. This is it.

overheerlijke geluid van Tamla Motown van je radio station. Dit is Link en Discomania van de klok van 11 uur. Smokey Robinson samen met The Miracles en...

0: sexy.
1: Kokend heet. Overal en altijd. Altijd. Link.
2: Ja, hallo.
3: Goedemorgen, u spreekt met Brigitte de Vries. Met wie spreek ik?
2: Met mevrouw Bassie.
3: Met mevrouw Bassie. Mevrouw Bassie, we hebben het teruggevonden.
2: Wat teruggevonden?
3: De Honda Prelude met gele caravan.
2: Ja, maar dat heb ik... dat is verkeerd, want ik was dat helemaal niet kwijt.
3: U heeft aangifte gedaan bij ons?
2: Nee.
3: Van een gele caravan?
2: Nee hoor.
3: Ja, heeft hij aangifte gedaan met Adriaan en Robin?
2: Nee.
3: Jawel?
2: Nee, sorry, dat is echt een ander geweest.
3: Maar ik spreek toch met Bassie?
2: Ja.
3: En met Bassie hoort een gele caravan en een Honda Prelude.
2: Nee hoor.
3: Ja hoor.
2: Ik heb helemaal geen caravan.
3: Bassie heeft een gele caravan en een rode Honda Prelude. Ik weet het zeker.
2: Ja, dat kan toch niet? Ik weet toch wel wat ik heb?
3: Ja, maar volgens mij weet je ook niet wat je kwijt bent.
2: Nee, ik heb geen caravan. Ja?
3: Goedemorgen nog een keer met Brigitte de Vries. Het is niet echt correct wat u nu doet. Wij vinden uw spullen terug en dan gooit u zomaar de hoorn op de haak.
2: Ik heb helemaal geen spullen.
3: Nee, die bent u kwijt. Die staan bij ons.
2: Nee, ik heb helemaal niks. Ik ben niks kwijt.
3: Nee, nu niet meer. We hebben het teruggevonden. We hebben een caravan, een Honda Prelude en een grote circus tent.
2: Wat nou weer?
3: Nog een keer met Brigitte de Vries. Goedemorgen.
2: Ik heb helemaal geen spullen.
3: Nee, die staan bij ons op het bureau.
2: Die zijn niet van mij.
3: Wel waar?
2: Nee.
3: Bij Bassie hoort een circus tent, een gele caravan en een rode Honda Prelude.
2: Die zijn niet van mij.
4: Hallo, ik ben Robin.
2: Ja.
3: Ja, daar heeft u aangifte mee gedaan. En Adriaan.
2: Nee.
3: Hij had die dag een blauwe blouse aan.
2: Ik ken helemaal geen Robin.
3: Wel waar?
2: Nee.
3: Ben je die ook kwijt?
2: Wat nou weer?
3: Waarom reageert u zo?
2: Ik heb helemaal geen spullen.
5: Nee,
2: ik ben niet kwijt en ik ken geen Robin.
6: De radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Dit is Link FM.

geluid weer op de radio op jouw vrije maandagavond. Rational. En dance around the world. Heel veel lekkere platen komen er nog aan, natuurlijk de platen het origineel. Laatste popelen, ja, wat gaat dat worden? Ja, dat is een grote verrassing. Tot aan de klok van 11 uur hebben we heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Zoveel liggen staat er klaar. Oh baby, yes. Are you sure? Yes, I'm sure.

0: heerlijke stemgeluid van Morris White en Earth, Wind en Fire. Ja, dankjewel. Gek huis hier in de studio. Oh, geweldig. Hey, je weet dat er rond deze kluit is altijd tijd voor natuurlijk de 12 inch van DJ de Goofma.
1: Ladies and gentlemen, welcome. I'm your DJ.
2: DJ the Goofman.
1: And I'm gonna take you on a tour.
3: I have a dream.
1: Of a 12 inch.
0: Deze maandagavond is het Free Enterprise. And make it on my own.

0: is all over town. DJ De Goedman is on the radio. Yeah. Put your finger on the dial of the mile. Dit is Link. En tot aan de klok van 11 uur. Discomania on your radio. Wat hem nog te goed, wat hem nog klaarstaan. Het heeft allemaal te maken met de plaat. En het origineel, ja.
1: De plaat.
2: Oh, yeah.
1: En het origineel.
0: Huh. De plaat, het origineel, ja. Nou, dit is de plaat. Jovanotti en Libera Lanima.

0: Fiore, Giovanotti. Italiaanse pasta in de potty.
1: Mi piace così.
0: Ja, dat zeg ik net. Libera l'anima was dat. Ja, dat was de plaat. Maar wat is nu het origineel? Ja, dat is de vraag.
2: Ja. Het ritme van de regio. Je luistert naar Link.
0: Dit is het origineel, dames en heren. Ken je hem nog? Ja, natuurlijk. Deze heerlijke productie van Kees. Je kent hem nog wel, hè? KC in de Sunshine Band natuurlijk. Jimmy Bohorn. Hier is Dennis Across the Floor. Door snel.

0: Dat was dan een groot hit in die tijd, hè? Heerlijke muziek natuurlijk weer op de radio. Dit is het geluid van Linkin Discomania. Je hebt er zo helemaal overspannen van, hè? Dat is niet normaal. Oh ja, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jongen, jongen, jongen, jongen. Dames lopen gewoon gillend weg, hoor.
1: Ja, ja.
0: Oké, welkom als je net hebt bijgeschakeld. Dit is het geluid van Discomania. Dit is Barbara Mason.

What a man is beating my time. Een beetje gefrustreerde Barbara Mason. Ja, je kan het allemaal meemaken natuurlijk. Discmania, put your finger on the bell with a smile. Dit is Link en heel veel lekkere muziek rond de klok van 11 uur. Oh yeah. We hebben nog even lekker de gouden ouwe, want je hebt natuurlijk regelmatig hier bij Discmania. De gouden glans van ons van Tennis. Right on, baby. Hier is Donnie Albert en Where Did a Love Go?

0: baby, my sweet little angel, missing angel, heaven must be missing angel. Tavares was dat en we gaan er eventjes uit voor de lokale nieuws, weer en verkeer en natuurlijk de commercial break. Zijn we zo bij je terug met het tweede gedeelte van Discomania. Put your finger on a downward smile, don't go anywhere, be right back.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.

0: wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige verdragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Welkom bij het tweede gedeelte van Discomania. Ja, het is hier een beetje cool in de gang. Hoe zeg je dat in het Engels? It's cool in the gang, ja. Yeah. Straight ahead, yes baby. That's what it's all about. Are you ready for it? Yeah.
1: It's about to get hot.
2: Make it hot. Let's go, man.
1: DJ the Goofman.
2: In the building. Doing it big right now.
3: Let's get ready to go. Non-stop electro.

0: Lafferty. Oftewel Frank Lafferty, want dat is zijn volledige naam. Die Hard Lover hoorde hier op jouw hitradio. Link. En natuurlijk is Discomania time.
1: Here we go!
2: It's not that your radio sounds strange. You just found a station that plays what you like.
3: Het geluid van voor naar putten.
2: DJ De Goofman. Listen to Disco and Soul. Disco and Soul. From the 70s, 80s and 90s.
0: Heel veel lekkere muziek natuurlijk is coming up. Rond de klok van 10:30 zijn we weer klaar voor Discomania in de mix. Maar is nog even deze heerlijke plaat. De plaatsje Lime. Hier is I'll Be Yours.

0: It's DJ de Goofman.
1: Daar zou ik wel eens een lekker beschuitje mee willen eten.
2: Oh, over beschuit gesproken. Ja. Ik keek vroeger, de oude reclames die je op televisie zag, werden meestal een dikke hit ondergedouwd. En bijvoorbeeld ook deze plaat. De Martini Song. Ken je die nog? Dat is easy, hier is Danny Williams.

0: sugar.
1: It's Martini. De Martini Song. Dancing Easy van Mr. Danny Williams. Oh, wat zijn dat weer lekkere platen, hè? Dat zijn van die platen dat je echt zegt van... Oh, baby, I like it, yeah.
2: Here we go!
3: It's not that your radio sounds strange. You just found a station that plays what you like.
4: Het geluid van voor naar putten.
3: DJ De Goofman. Listen to Disco and Soul. Disco and Soul. From the 70s, 80s and 90s.
5: Kokend heet. Overal en altijd.
6: Altijd.

Alle plaat voor Discman in de Mix zometeen. Rond de klok van 22:30 gaat gebeuren. Dit is Divine en Future Shot. Schiet het dan maar, ja, schiet maar.

0: heerlijke sound afkomstig van Divine. Shoot Your Shot was de titel van deze plaat. Kijk maar even het klokje. En dat betekent dat het 10:30 is. En je weet wat dat betekent? De hardcore fans weten al gelijk wat er aan de hand is. Het is namelijk tijd voor Discomania in de mix.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Het geluid van voor de putten.
1: In your face, all over the place. We're online, 24/7. You're listening to the hottest. The hottest DJ mixing the beats. Beats.
3: Mixing
1: the beats. DJ Da Goofman.
4: Hi, this is Britney Spears.
5: It's what up, this Jay-Z.
6: This is Jennifer Lopez.
1: The mix.
5: It's wild. It's crazy.
7: There's nothing calling the world. Carry on.

0: was weer Disco Mania. En volgende week maandag zijn we er natuurlijk weer. Dezelfde tijd, dezelfde geit. Veel plezier met de Night Crew. En wat ons betreft, tot volgende week maandag. See you!
1: Link reclame.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter.

0: Bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet om? Echt wel.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés.

0: Cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden hebben een brief met meer informatie ontvangen. Rechtnieuws 1 VV Nieuwhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, John Bouwman, Werner de Nienkemper, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link weer.
6: Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
7: En nu terug naar de

0: Nee.
1: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in naar de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke

0: en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk. Voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
0: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Van der Heuvel. Rechtnieuws 1 VV Nieuwhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, Zon Bouwman, Werner de Nienkempe, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op 2 kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.

0: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoordo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Red je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
2: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van Brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoor u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur, Link, een nieuw uur.

0: reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Rechtnieuws 1 VV Nieuwenhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, Zon Bouwman, Werner de Nienkempen, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van de rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden hebben een brief met meer informatie ontvangen. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. Coalitiepartijen ONS en PVDA willen de kermis in Spijkenisse verplaatsen naar het Marktplein in het centrum. Tijdens een debat in het stadhuis werd duidelijk dat de toekomst van de kermis waarschijnlijk niet op Sportpark Oostbroek ligt. De gemeenteraad had toestemming gegeven voor een proef, waarbij de kermis de gemeente niets mocht kosten, maar de gemeente moest uiteindelijk €37.000 bijleggen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral over.

0: Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.